0: Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.

0: Meister.com.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname, dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijke van Abel. In middag op 12 oktober van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. De toegang is gratis met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Dorpsbewoners uit Son en Breugel kunnen op dinsdag 6 oktober aanschuiven bij de Wereldlunch. Het gaat om een gezellig drie-gangen-lunch bereid door en voor dorpbewoners. De lunch vindt plaats van 1 uur tot 4:30 smiddags bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon. En aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06 15 57 30 49. Voor de Wereldlunch op dinsdag 6 oktober van 1 uur tot 4:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Archipel nodigt senioren uit voor een gesprek tijdens de seniorentafel op dinsdag 13 oktober. Onder leiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal kunnen senioren vertellen over wat hen bezielt. Wensen, frustraties, leuke momenten, ideeën en zorgvragen. Alles kan aan bod komen. Ook is er ruimte om te bespreken wat senioren graag willen in hun wijk en in het dorp. Het gesprek vindt plaats onder een genot van een kopje koffie of thee. En aanmelden is niet nodig. De seniorentafel vindt plaats bij de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 13 oktober van 2 uur tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op vrijdag 9 oktober vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout, maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Een bijzondere avond voor liefhebbers van radio, muziek en verhalen. En wel op maandag 12 oktober is radiomaker Frits Spits te gast bij de College Café in de Weeffabriek in Gelderop. Frits Spits, uitgeroepen tot Nederlands belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw, vertelt aan de hand van zijn boek Mijn Laatste Radiojaar openhartig over zijn indrukwekkende carrière, muziek en de taal. Ook komt zijn verleden in Eindhoven, zijn ouders, Hilversum en zijn persoonlijk leven aan bod. Het College Café wordt georganiseerd door Literair Café Dommeldal. En de avond duurt van 8 tot 10 uur 's avonds. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Gelderop. En wel op maandag 12 oktober van 8 uur tot 10 uur 's avonds met Frits Spits in de Weeffabriek in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 9 oktober staat in het Westzaktheater in Zonnebreugel de inspirerende theatershow Nooit wordt het morgen van Sam Hendricks. De voorstelling gaat over dromen, keuze en de dingen die mensen soms blijven uitstellen. Met verhalen, muziek, stiltes en bijzondere symbolen worden bezoekers uitgenodigd om stil te staan bij wat zij zelf graag willen veranderen of bereiken. De show is bedoeld voor dromers, vrijdenkers en iedereen die behoefte heeft aan inspiratie, richting of beweging. De voorstelling begint om 7:15 s'avonds en vindt plaats in het Dommelhuis, Kerkstraat 5 in Son. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het Westzaktheater voor de voorstelling op vrijdag 9 oktober om 7:15 s'avonds in het Dommelhuis aan het Kerkplein 5 in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Hello.
1: Oh, hi. Can I help you today?
0: Yeah, I'd like to make another withdrawal.
1: Again?
0: Yeah, again.
1: Well, as you know by now, there is a substantial penalty for early withdrawal.
2: Radio SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
3: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 5 oktober vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Son. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op een vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondagochtend 11 oktober staat er in het theaterke in Best een muzikaal soepconcert op het programma. Dit keer verzorgt de zanggroep Dirk uit Eindhoven het concert. Het popkoor bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste zangers en zangeressen en muzikanten. Het repertoire bestaat uit hedendaagse en klassieke popsongs, aangevuld met nummers uit bekende musicals. De groep zingt vijfstemmig en bezoekers kunnen tijdens hun concert niet alleen genieten van de muziek, maar ook een kop soep en een broodje nuttigen. De intree bedraagt €9,50, inclusief soep en een broodje. Het concert vindt plaats in sociaal-cultureel centrum Het Theaterke, Max van Bosselstraat 1 in Best, en wel op zondag 11 oktober van 11:30 tot 12:45 middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Automeister.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op maandag 5 oktober staat de weeffabriek in Geldrop in het teken van het Blaaskapellenfestival. Van 12 uur 's middags tot 5:30 's avonds kunnen bezoekers genieten van een middag vol blaasmuziek en gezellige optredens. Het festival vindt plaats in de weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En wel op maandag 5 oktober van 12 uur 's middags tot 5:30 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 7 oktober brengt theater Drop de vrolijke voorstelling Geestig naar de weeffabriek in Geldrop. In een oud krakend huis wonen drie spoken, Maria en Trein, ervaren geesten die het vak verstaan. En Elise, een nieuwkomer die nog moet wennen aan zijn spookbestaan. Wanneer Victor en zijn dochter Veronique het huis willen betrekken, ontstaat een hilarische strijd tussen leven en dood, met spanning, humor en leuke liedjes. De voorstelling begint om 3:00 PM. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En tickets zijn te boeken via theaterdrop.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

0: Mister.com.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Zon en Breugel.
5: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
6: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Zo, we zijn begonnen, beste mensen, met de Muziek Safari. Fijn, hey, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat je er allemaal weer bij bent op deze muzikale wandeling. En begonnen, nou, misschien wel met een zomerstintje, kan ik wel zeggen. Dit is Alcione met Vika di Quene. En haal allereerste single uit 1972. Lekker samba met een vleugje bossa nova. En nou, weet je, een lekker nummer waarmee Alcione haar indrukwekkende carrière aftrapte. Goed, trouwens, als je nooit van haar hebt gehoord, dan heb je nu met haar kennis gemaakt. En in Brazilië en die contraien is het een grote artieste. Een nummer uitgebracht in 1984 bracht Alphaville hun tweede grote hit Sounds Like a Melody uit. Ja, weet je, toch wel een hele melodische track en met een dromerig liefdesverhaal dat zich afspeelt in de bioscoop.

Dat was Time Hall met She Called Katie and Left Me a Mule to Ride. Ja, zelf was ik een beetje verbaasd over zo'n enorme lange titel. Maar het is toch echt zo. Het is een bluesklassieker uit 1968 en het verwijst naar de Katie-spoorlijn. En werd wereldberoemd later door de opening van de Blues Brothers. En die Katie, ja, dat is een bijnaam voor de Missouri-Kansas-Texas Railroad. Een voormalige Amerikaanse klasse 1 spoorwegmaatschappij. En die was actief van 1870 tot 1988. En die naam Katie, die ontstond uit de afkorting KT, verwijst naar de Kansas-Texas divisie van het bedrijf. Nou, zo simpel is de uitleg van de titel van dit heerlijke bluesnummer van Ty Mull. Verder met het volgende. Het knalde eerst door de clubs en daarna door heel TikTok. Het nummer Mi Chico. DJ Goya die zette de toon met die pompende Afrohouse beat. En in dit jaar stapten Jason Derulo en Melody in voor een nieuwe versie. Ja, die toch helemaal afmaakt hoor. Een heerlijk nummer om naar te luisteren en ook lekker om op te dansen.

komt er weer een grote voorliefde voor fors tegengestelde seksuitingen. Net hoorde je Arrivederci Roma, een oorspronkelijk Italiaanse klassieker uit 1955, gecomponeerd door Renato Rascal met tekst van Pietro Carini en Sandro Giovanni. En het lied werd in 1957 internationaal bekend als onderdeel van de soundtrack van de film Seven Hills of Rome, waarin de zanger Mario Lanza het nummer zingt. We gaan terug naar het Amsterdam van het schaap met de vijf poten. Jawel, de tijd dat Leen Jongewaard en Piet Reumer met hun humor, warmte en zang het hele land veroverden. En een groot aantal van ons, de luisteraars, die kan zich dat nog heel goed herinneren. Uit het jaar 1969 komt het nummer Vissen, een typisch Bannink-Asser-pareltje. Een beetje een vrolijk, licht absurd liedje dat de sfeer van de serie perfect vangt.

Ja, ja. Blood, Sweat and Tears met Springwheel. Opgenomen in 1968. De single kwam uit in 1969. Wat een enorm hit. Met notering in de Billboard Hot 100. En dat weet je, dat blazersgedeelte wat je hoorde, dat leverde de band zelfs een Grammy Award op. Kortom, een tijdloze jazz-rock klassieker. Om het maar eventjes kort samen te vatten. Uit 1984 komt een van de meest kwetsbare momenten uit de catalogus van de Depeche Mode. Martin Gore die neemt de lead in het nummer Somebody. Hele mooie intieme ballad over het verlangen naar echte wederzijdse liefde. En nou weet je, we gaan er gewoon eens eventjes lekker heel rustig naar luisteren.

make it go away. Dat was Jean-Cumon Croy met This Woman's Work. Zijn hele mooie indringende vertolking van de nummer dat Kate Bush in 1988 schreef voor de film She's Having a Baby. McCroy die bracht het uit als onderdeel van het programma De Beste Zangers, toen Busy in het centrale middelpunt stond of zat in dat programma. Verder met Linde de Douw, Nederlandse singer-songwriter, Nederlandstalig en ook in Vlaanderen wel bekend. We horen haar met haar single Schaduw van Jezelf.

Ja, Ilse de Lange met zo incredible, haar megahit uit 2008. En het bijzondere van dit nummer is dat het jaren later in 2026, in september, weer in de top 40 terecht kwam. Omdat het nummer viraal was gegaan op TikTok. En haar aandacht werd dus enorm getrokken naar dit nummer. Vandaar weer gedraaid hier in de Muziek Safari. Waar gaan we mee verder? Nou, we gaan verder met de volgende plaat, om het nummer wat we gaan zeggen. Ja, wat moet ik daar nou vertellen over? Ik had er nooit van gehoord. Het is een Britse. Het gaat over de Cecilia Brice Band, regionale Britse folk- en countrygroep. Daar wel bekend in Nederland, nog nooit van die mensen gehoord. Maar ik kwam het nummer tegen, ik kreeg het aangeboden. Ik dacht van, ach, daar kan ik wel een plaatsje voor inruimen in de Muziek Safari. Nummer Shine Like the Road.

Terence Trent D'Arby was dat met If You Let Me Say, zijn debuutsingle uit 1987. Weer een heel eind terug in de tijd was het dus. Heeft hij trouwens geschreven samen met Rob Miller. En het nummer stond ook een poosje in de Nederlandse top 40. Nu we het toch over de top 40 hebben, daarin vind je ook regelmatig Roxy Dekker. En ze doet het weer met het nummer Bare Minimum. Gooit ze, ja, toch wel een speelse, brutaal, eerlijke track. De wereld in over relaties waarin de lat toch wel heel erg laag ligt.

0: Ja, ja, Madonna's Holiday. Haar doorbraak single uit 1983. En ja, je tijdloos evergreen hoor, die Madonna's carrière mee vorm gaf. Goed, de eerste etappe zit er bijna op. Ik ga even op de bankje daar verderop zitten. Een krentenbol eten, appeltjes schillen en een beetje koffie drinken. En dan gaan we zo dadelijk verder met de tweede etappe. En na die eerste etappe die sluiten we onder andere af met Diana Ross en Marvin Gaye. You Are Everything. Tot zo dadelijk.
1: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karat.

0: pakket op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Je luistert naar de Muziekvariatie.

zo. We zijn begonnen met de tweede etappe van de muzieksafari. Fijn dat je er nog steeds bij bent. En we gaan lekker verder waar we gebleven zijn. Ook met mooie muziek. Wat je zojuist hoorde, dat was Moolah Jones met Birthday Makeup. Haar persoonlijke single uit dit jaar 2026. En dat nummer dat ontstond, of werd 2 jaar eerder geschreven, gebaseerd op een persoonlijke ervaring waarbij Jones op haar verjaardag moest huilen. Vandaar, zoals je de tranen ook altijd alweer geluk kunnen brengen. In 1985 scoorde Paul Young een wereldwijd nummer 1 hit met de song die eigenlijk van Daryl Hall kwam, nummer Every Time You Go Away. Het is die tijdloze soulvolle ballad met een heerlijke mooie stem van Young. Kortom, een evergreen.

De laatste was Dorothy Moore met Misty Blue, haar wereldwijde doorbraak uit het jaar 1976. Het is een soulvolle cover trouwens van Bob Montgomery's lied uit 1966. Groeide uit tot een hele grote internationale hit, top 3 in Amerika, miljoenen verkochte exemplaren. Ik bedoel, succes. Alex Warren, die raakt je recht in je hart met het nummer Emerald Eyes. Een mooie popballad waarin hij rauw herinneringen omzet in hele mooie, pure muziek. En ook gedragen door die krachtige stem van hem. Dit is Alex Warren en Emerald Eyes.

Ja, je had je dan niet voorbereid, dan trap je in die twee instinkjes die erin zaten. Maar ik was van tevoren gewaarschuwd, dus het overkwam mij niet. Je hoorde Maite Hontelé met Añoranzas, dat betekent verlangen, afkomstig van haar LEP Mujer Sonora. En ja, weet je, luisteraars die van echt klassieke muziek houden en ook kijken naar het programma op de Nederlandse TV Podium Klassiek, die kennen haar, want ze is zeer regelmatig te gast in dat programma. En in Colombia, waar ze jarenlang heeft gewerkt, was en is nog steeds razend populair. Maar het gaat eigenlijk voor een heel groot gedeelte van Zuid-Amerika. Het is beslist geen tante die je moet onderschatten qua trompetmuziek. Goed, uit 1974 komt een van de meest geliefde luisterliedjes van Connie van der Bos. 3 zomers lang. Het nummer is een Nederlandse bewerking van Those Were the Days. Maar met een volledige eigen tekst van Henny Vrienten en Connie van der Bos herself.

Dat was Toto met I'll Be Over You, die softcore klassieker uit 1986. En toch een hele grote hit hoor, in de wereld van de muziek en de hits. En graag weer gedraaid, ook weer fijn om weer eens een keertje te horen hier in de muzieksafari. Goed, de tijd is aangebroken voor de maxi-safari. Nou, een dikke 7 minuten gaan we luisteren naar Give Me Your Love van Sylvia Stripling. En Sylvia Stripling is een Amerikaanse soul- en jazzzangeres. Nummer werd uitgebracht in 1981. En ja, een beetje soul, boogie, jazz, funk, van alles en nog wat. Het nummer werd trouwens in de jaren 90 en 2000 herontdekt door DJ's en soul-liefhebbers. Kortom, hij is zeer vaak gedraaid in het verleden.

Onder het motto, je mag een gegeven paardje in je bek bekijken, was dit Sylvia Stroplin en Give Me Your Love. En de Maxi Safari van deze week was dat. Goed, verder met Tom Petty en de Heartbreakers. Uit 1991 komt een zeer herkenbare song van deze formatie, zullen we zeggen, Learning to Fly. Ja, het gaat eigenlijk over doorzetten, veerkracht, omgaan met tegenslagen of, zoals ze zelf zingen, learning to fly, but I ain't got wings.

Ja, dat was Douwe Bob met No To Self, zijn hele persoonlijke single. Nummer kreeg al voor de release een vliegende start, vanwege onder andere een virale tv-uitvoering en een live uitvoering voor 20.000 man in Pittsburgh. Ja, een hele warme, eerlijke zomer in Douwe, de levenslessen van zijn vader doorgeeft aan de volgende generatie. Gary Hagger, een Vlaamse zanger, bekend om zijn krachtige ballads en populaire Vlaamse pop. Nu hier in de Muziek Safari met Beter Dan Goed.

I Need Love, een rap ballad uit 1987 van LL Cool G. En LL Cool G schreef dat nummer in ongeveer een half uur tijd in de kelder van zijn grootmoeder tijdens een moment van persoonlijke reflectie op de eenzaamheid. Het is maar dat je het weet. We gaan verder met Zoë Lieve. Die heeft bij de beste zangers in Nederland, daar doet ze mee en een prachtige liederen zingt zij. En een van de allermooiste vond ik deze, Voor Altijd.

Ja, weet je wat met Zoe is? Ze zingt die liedjes die je bij en van haar ook helemaal niet verwachtte. Daar verrassen eigenlijk heel veel muziekliefhebbers mee. Ik vind het in ieder geval prachtig en ik denk dat ik echt niet de enige ben die dat vindt. Ik kijk naar de klok. Ik zie dat het nog een minuutje of 50 aan is tot het volle uur. En dan zit de muzieksafari er weer op. Dan zijn we uitgewandeld voor vandaag. Maar volgende week gaan we gewoon weer lekker verder met heerlijke muziek. Dankjewel dat je erbij was. We gaan eruit met Bojura en de letter. En wellicht nog andere lekkere muziek nog als we nog wat tijd over hebben. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB.

een hele mooie plaat om mee te starten. Vind je niet? Een goeiemorgen trouwens. We zijn er weer. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter, dat ben ik. De komende 2 uur draai ik weer leuke muziek voor je. Uit de jaren 60, 70, 80, 90. En nog meer, wat wil je? Wat wil je? Hè? Gewoon luisteren. Ja, maar dan is het eerst even tijd.

0: En we gingen even terug naar het jaar 1974. Een plaat die toen heel hoog genoteerd stond in de top 40. En dan hebben we het natuurlijk over de Sweet Sensation.
1: Goedemorgen.

En ik nam je even mee naar Volendam. Dan hebben we het over de Cats natuurlijk. En dat heette toen de Paling Sound. Omdat het uit Volendam kwam. Ja, ja, ja. Paul Jong. Heb je net ingeschakeld? Van harte welkom.

Nou, dat was tevens de titel van de plaat. Want dat had je al begrepen natuurlijk, hè? Julio Iglesias. Verder met Shocking Blue.

terug in de tijd met A Shocking Blue. Leo Sayer. Goedemorgen.

En ik deed even rustig aan. Dat deden we dan even met een plaatje van Natalie Cole. Miss You Like Crazy. Fleetwood Mac. Little Lies.

hoort het, de betere muziek. En dat 24 uur per dag. En dat allemaal hier te beluisteren. Dus gewoon je radio of je internet, wat je aan hebt staan, gewoon lekker aan laten staan. Ja.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB.
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
5: SNB.
6: Hallo, daar zijn we weer.

0: love to the world.
1: Peter Wilkens.
2: En inderdaad, daar zijn we weer, beste luisteraars. Tweede uur is alweer ingegaan. En ik heb weer leuke muziek voor je, hoor. Uit de jaren 60, 70, 80, 90. En ga zo maar door. Hoort deze ook bij? Eric Clapton. Swing low.

En met deze plaat stonden ze in 1981 in de top 40. En dan hebben we het over de Sandy Coast. Sandra Kim.

0: En voor de liefhebbers gingen we even terug in de tijd. Weet je nog uit welk jaar deze plaat kwam? Niet schrikken. 1965. Ja. Dat is iets anders dan 1990, hè? Deze plaat is Linda Ronstadt. Heaven, heaven.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Een lekker disco-hitje. Uit het jaar 1980. Nou, wat wil je nog meer? Dat kan niet allemaal. Fleetwood Mac.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeer in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

allemaal, hallo allemaal. Oftewel, goedendag en... Die kikkers, hè, het is ook een studio waar het is het vol met water en er zijn allemaal kikkers in. En die springen dan zomaar in je strot. Aha. Maar daarom is er gelukkig tussentijds toch muziek om het allemaal te verbergen. Welkom bij Radio Bergstraten. Met een uurtje weer met van alles en ook nog wat. Natuurlijk de vaste onderdelen, maar die vertel ik niet, want die weet u inmiddels. Dus we gaan gewoon beginnen en het is, ja, het is bijna Werelddierendag. Hè? Ja, en dat betekent dat wij met onze eerste plaat natuurlijk wel moeten zoeken naar iets wat een beetje lijkt op ja, een gezellige plaat voor de diertjes, de hondjes en dergelijke. En we hebben in dit geval inderdaad een hond. Een hond in neem die noemen ze Boe. Boe, oftewel Lobo and me and you and the dog named Boo.

Rode Wangen. En natuurlijk uit de tekenfilmserie Alfred Jodocus Kwak was dit Herman van Veen en Zo Vrolijk. En dan ja, hoop ik misschien dat je nu vrolijk bent. En dan gaan we lekker... Oh, daar zit hij weer. Zo, die is eruit. Hey, jongen, jongen, jongen. Wij gaan luisteren naar een duet van Carole King en James Taylor, die al vaker samengewerkt hebben. Maar dit is een nummer wat ja, toch al een van het jaartjes oud was toen ze het zongen. Up on the Roof. En ja, ik vind het zelf een hele mooie versie van beide mensen. Daar komt hij aan.

0: kende natuurlijk het nummer wel hè, van de Supremes. Stop in the Name of Love, maar dit keer een uitvoering van de Nederlandse hele goede a cappella groep Montezuma's Revenge. En dan is het eigenlijk hoogste tijd om eens even te kijken hoe het staat daar in Berkenstaten.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.
2: Hey.

Peter Coulin. Peter en zijn Rockets uit 1962. En voor wie was dat dan? Ja, dat was voor onze Wim, wordt er gezegd. Omdat hij dat geweldig vindt. En we gunnen hem dat. Nou, wij gunnen hem dat ook. Dus Wim, ik hoop dat je daar veel plezier aan hebt beleefd. En wij gaan door met een nummer uit, ja, 2 jaartjes later, 1964. En ik vertel daar dadelijk misschien nog wel wat meer over.

0: Ja, dit was Terry Stafford uit 1964. Misschien denkt u van, verdorie, ik ken dat nummer ergens van. Ja, dat klopt, want in 1962 was het Elvis al die het opnam. En het nummer is oorspronkelijk geschreven door onder andere Mort Schumann. En Mort Schumann kennen we dan weer van zijn geweldige Franstalige hit Le Lac Majeur. En zo is het allemaal weer helemaal rond, denk ik. Misschien eventueel. Even een vraagje aan u.
1: Allez, nous,

My Girl. We bleven na Terry Stafford nog even in 1964 met het nummer van The Temptations. En in de jaren 80 werd het onderdeel van de reclame voor Melk de Witte Motor. Dus ja, we merken wel vaker dat nummers uit de jaren 60 en 70 toch weer stil verschijnen in de reclame van tegenwoordig. Want goede muziek die sterft nooit. En dat geldt ook voor dit nummer, denk ik. Hoewel misschien het paradijs verloren gaat, maar niet dit nummer.

Ja, mooi hoor, mooi, mooi, mooi. Paradise Lost, de Hurt. Ja, ik blijf hem houden, die kikker. Ik blijf hem houden, hij blijft me lastig vallen. Maar goed, hij heeft van die mooie blauwe ogen, die kikker. Ja, tenminste, dat vindt Steve Lawrence. Misschien is dat ook wel waar.

0: jij met je mooie blauwe oogjes, ja. Uit de film Pretty Blue Eyes. En die film was met Stella Stevens en die hele maffe gek, die Jerry Lewis. Maar goed, dit was dus de titelsong, denk ik, hè. Ja, van, nee, kan je dat wel zo kunnen stellen.
1: De leukste thuis, de allerleukste thuis, de leukste thuis, de leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je, en dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Van hetzelfde tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, die staat er al 20 jaar, een hele aardige vent van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen. Heb je meteen een beeld? Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant bij elke bestelling wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Dat is het. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele, nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? En het is een belangrijk detail. Mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net. Of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar een uurtje later. En nee, maar goed, ik heb dus. Nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus. Daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje. En ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus een. Oh, dat zijn laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel. Oké. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen. Als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt. Alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Dat zei ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Ja, dan heb je eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities, maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen, een echt koningskoppel is 3 kinderen. Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen, oh meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet? Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog even verzameling aan het aanleggen van nou alleen van allochtonen en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Ik vind het van die de allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Is toch een dingetje, hè? Is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er zijn jongen geboren, de naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven, weet je. Ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren, moet ik nou op mijn borst trommelen of moet ik hem mee? Nemen het hoogste punt van ons dak en dan daar zo of een zinger denkt dit ik heb wat nee maar dat macho deur. Ik heb helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens, want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt, oh trouwens, de familienaam, jouw verantwoordelijkheid, nou hè, succes. Ik vind met is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen, zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen. Nee, maar dat is wel heel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt, over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt, is de vraag waarvoor. Dat is wat je bedoelt, dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is, hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan niet doen.
0: Meesturen, dan weten we in ieder geval waar u aan begint. Als u dan nog aan moet beginnen, overigens hoor. Het kan best zijn dat u zegt, ja maar, ik heb daar gelukkig geen last van. Bij mij zijn ze allemaal al van de psycholoog af. Ik heb hem allemaal zand in zijn ogen gestrooid. En hij is toch nog goed terechtgekomen. Maar je kunt misschien ook rook in je ogen krijgen. Net zoals deze mannen uit Amerika. Natuurlijk één dame, hè?

Nou, dat is wel een hele hoop smoke, hè. De Platters waren dat natuurlijk uit de jaren 50. Smoke Gets in Your Eyes. Ja, ze hebben nog meer hits gehad. Die komen wel een keer voorbij. Dat was... En dan is eindelijk die rook verdwenen. En dan zie je van, oh, ik toch dacht, oh, dat meisje daar, daar gaat ze. Ho, ho, ho.

0: Jongen, was het een sensatie in de Bruce. En is denk ik wel hun grootste hit. Daar gaat ze. En dan is even de vraag, waar gaat ze naartoe? Nou, ik denk dat zij op 20 oktober richting Nuenen gaan, richting Olen. Want op de parkeerplaats Havenvenda start de herfstwandeling om 10:30. En wil je daarbij zijn, dan wat heeft de herfst ons te bieden? Wandel mee bij de Mosbulten. Dus inderdaad, 20 oktober, 10:30 tot 12:30, een herfstwandeling. Startend vanaf parkeerplaats Havenvenda. Olen 26 in Nuenen, maar het is natuurlijk al aan de rand van ons dorp. Dus, en dat komt dan als initiatief van het Stumpen Mantelzorg en de Lefgroep. Dus wat dat betreft gaat u dan lekker een herfstwandelingetje maken. En dan komt u natuurlijk niet, nee, dan komt u daar niet langs, hè, langs de spoorlijn. Anders dan zou ik zeggen, dan neem even gezellig de Peace Train. Maar nee, dat niet. Nee, u moet gewoon
1: Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun.

Cat Stevens, zoals zijn artiestennaam luidde. Maar in 1977 heeft hij zich bekeerd tot de islam en nam hij de naam Yusuf Islam aan. Ja, dit was toch inderdaad in de beginperiode. Ik geloof in 1975, denk ik. En ja, die peace trainer, die schiet ook helemaal niet op. Want die in Israël en in Rusland en in Amerika, die hebben helemaal niets met die peace trainer. Die zien hem voorbij gaan. En ik dacht, jongens, het zal onze tijd wel duren. En het strafhof, daar doen we niks mee. Dus daar kunnen we ook nooit naartoe geroepen worden. Maar ja, Cornelis Vreeswijk had toch nog wel goede hoop. Misschien wordt het morgen beter.

miskend in ons eigen land, maar op handen gedragen in Zweden. Dat was dit, Cornelis Vreeswijk. En misschien wordt het morgen beter. En dat hopen we dan nog allemaal maar. Maar zolang er maar vriendschappen blijven staan, dan moet dat volgens mij toch wel lukken. Met ons komt het toch nog goed. Vriendschap.

Ja, koester wat je hebt van vriendschap, want voor je het weet is het zomaar voorbij. En voor je het weet is deze uitzending alweer voorbij. En dat klopt ook inderdaad. Ja, de tijd is zo hard, jongen. Wij gaan eindigen natuurlijk instrumentaal. Dat doen we met de Jumping Jewels en een oudje begin van de jaren 60. Volgens mij al veel eerder op de plaat gezet. Maar dit is de uitvoering van onze Nederlandse Jumping Jewels van Irish Washer Woman. Dank voor de aandacht, dank voor het luisteren. Graag weer tot een volgende maal bij Radio Berkenstad.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
5: Je muziektherapie begint nu.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, we begonnen deze sessie in het magische jaar 2000. Cosheen en Hide You.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer muziek van een wereldberoemde Belg. De internationale hit van een Nederlands DJ-duo. De Fab Four met een deun zoals die in de bioscoop klonk destijds. Een song voor Halloween, want ook dat nadert weer. Er is popnieuws en ook nog oude polderpop.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het fameuze Electric Light Orchestra, onder leiding uiteraard van Jeff Lynne. Een van de vele mooie deunen die die groep heeft afgeleverd in de loop der jaren. Discovery, zo heette het album, uit 1979 hoorde je Confusion. Zo meteen praat ik je weer even bij over popnieuws van dit ogenblik. Heet van de naald, zoals het dan heet. Eerst gaan we luisteren naar een Italiaanse Belg. Hij woont al in Duitsland na een enorm succes met Marina. Enfin, dan weet je het wel natuurlijk. In Nederland op 1, België, in Vlaanderen op 4 en in België-Wallonië op 31.

Tickets voor de Oasis Live 27 Tour zijn verkocht. In 3 dagen tijd gingen alle kaartjes voor de 42 optredens in Europa en de VS over de digitale toonbank. Nog meer Oasis. De documentaire Don't Look Back in Anger is vanaf 9 oktober te bekijken op Disney Plus en Hulu. Er komt weer een re-release van een classic album in de hoogste kwaliteit aan. Stampede van de Doobie Brothers uit 1975 krijgt een audiofiel versie op vinyl. Daarnaast verschijnt er een hybride super audio cd van. In een interview in Los Angeles antwoordde Paul McCartney op de vraag hoe hij er destijds op kwam om na de Beatles toch een nieuwe band op te richten. Hij zat tv te kijken met Linda. We were watching Johnny Cash.

he'd put together a band with Carl Perkins and some country guys that we really liked. And I just thought, wow, Johnny just put together a band. What a great idea. I turned to Linda and I said, shall we start a band? Do you want to be in it? And she just sort of said, yeah. And I knew she had no musical education, but then I thought, well, neither did we in the Beatles. We didn't know anything, but we learned a couple of chords and we learned together. Een verloren gewaand conceptalbum verschijnt eind oktober alsnog. Het gaat om een project van Alice Cooper en Dick Wagner, wat was bedoeld voor een album en tv. Hoofdrol werd gespeeld door Marianne Cotton, een zanger die, zeg maar, voor een jongere Alice Cooper kan doorgaan. Om te beginnen is de single Thief of Hearts uitgebracht. En die hoor je zo meteen.

0: 30 oktober is hij verkrijgbaar, het album Chester Rose. Inderdaad, Halloween met Marianne Cotton en Thief of Hearts.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Good Man en Give It Up uit 1993. De hitkracht van dat nummer nam blijkbaar wel af als je de oceaan overging daarmee. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger dan 71. En ook in Australië ging het niet zo verschrikkelijk goed. 65. Nou, vergelijk dat met België. 18. Duitsland 17. Finland 2. En in Nederland kwam die op 6. Give It Up. In maart wordt hij 80. Afgelopen maandag opende hij officieel zeg maar de Apple Music Hall in Londen met een optreden. Elton John.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Weer zo'n reus die al decennia muziek maakt en nog altijd actief is. Elton John hoort hier met zijn Hunky Cat.
1: De zon in je radio. Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Vorig week einde stonden ze in Doornroosje in Nijmegen. Daryl Ann.

0: Daryl Ann met The Doctor and I van het album Seaborn West uit 1995. Een jaartje later verscheen Daryl Ann Weeps en dat was dus 30 jaar geleden. Vandaar dat ze een heel korte tour hebben gedaan en onder meer bezochten ze dus Doornroosje in Nijmegen. Ik mag wel zeggen, het stond als een huis. Complimenten, heren.
1: Another golden weekend.
2: Muziektherapie met René van Lennebeulen.
0: Een cover van Ivy League uit 66, Sagittarius uit 67 en My World Fell Down.

zeg maar, wat liefelijker dan het origineel. Te vinden op Present Tense, Sagittarius and My World Fell Down. Carnaval de Luz, de titel van het zoveelste album van U2. De hoesfoto, heb je hem al gezien? Ze lopen, vier man sterk dus, keurig achter elkaar, van links naar rechts. Hé, wat doet dat me nou aan denken?

0: Het is een goed jaar voor de fans van U2. Nieuwe muziek van ze, Street of Dreams, op Carnaval de Luz dus. Wij gaan terug naar eigen land.
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Olle Eduard en Uli Groen hadden in After Tea gezeten. Frank van der Kloot had Bobby's Children achter de rug. En Shell Schellekens was klaar met Big Wheel. Ze gingen met z'n vieren door en ze noemden zich Drama. Helaas niet zo succesvol. Dit was een nummer wat werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Maar het lukte allemaal niet zo best. Mary's Mama, muziek uit 1972.
1: 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken, 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO en dan ook nog jarenlang de meest populaire politicus van Nederland. Luns, Jozef Luns.
2: Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles.
3: Kwart voor de Fab Four.
0: En we gaan naar 1965. Help was de titel van een single, van een album en van een bioscoopfilm. En in die bioscoopfilm zat dus muziek. Luister naar de movie mix van The Night Before.

Nou, zeg nou zelf, het is toch net of je in de bioscoop zit. Hè? Dat heb je aan muziektherapie te danken. The Night Before the Movie Mix uit 1965. De Beatles, kwart voor. De Fab Four. Nathalie Imbruglia. Jawel, ze is nog altijd actief. Upside Down.

0: Algorithm, zo heet het nieuwe album van Nathalie Imbruglia dat vorige maand verscheen. Ze maakt nog altijd muziek en dat klinkt helemaal niet vervelend. Upside Down was dit.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Soulful Dynamics, inmiddels natuurlijk compleet vergeten, maar in 1970 scoorden ze behoorlijk. Ze kwamen opeen in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland, 500.000 exemplaren. Helemaal niet slecht natuurlijk. Mademoiselle Ninette. De 611e sessie van muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Wat doen we? Spreken we af van volgende week? Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.
1: 1997.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshow.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: fcsurprise.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Dit is een oude kraker.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Een hele piepjong wil ik uit het begin van de jaren 60. En het was ook een echte originele monoplaatje, zoals dat zo mooi heet. Als je niet weet wat dat is, ja, ga maar googelen, dat weet je zo. Willeke Alberti, ja, toen nog piepjong in mijn dagboek. Leuk. Ja, weet je wat het probleem is? Als wij vroeger een nieuwe naald in een pick-up moesten kopen, kostte dat geld. Dat deden we niet, dus wat hadden we dan? We hadden echt hele oude draaitafels en hele oude pick-ups. En dan kon je nog een spijkertje in bouwen. En die werd goed aangeslepen op een slijpsteentje. En die spijkertje ging dan in die draaitafel en die ging dan op de plaat. Dus gevolg dat ontzettend veel platen uit de jaren 50 en 60 enorm kraken. Ja, deze dus ook. Dus terecht in die openingssingel, dit is een oude kraker. Willeke Alberti dus met mijn dagboek. Hartstikke leuk. Eind jaren 50 was dat. Mooi, hè?

is dit. Ach nee, dit natuurlijk, ja. Hè, tien is toch. Waarom doet je nou niet? Ja! Is dat zo moeilijk? Winnaars van het Eurovisie Songfestival, hier is Tietz en... When

de winnaars. Dag 1975, Tiets in. En Ding Ding Dong, mede geproduceerd door Wil Luikinga. Goed. Nu Gordon, dan wel maar even draaien, ja, vooruit. Ja, tuurlijk, hè. Je staat Gordon, origineel zijn is deze plaat van de Rubens. En je denkt dat Gordon is later nog eens op single heeft uitgebracht. Staat mooi genoteerd in de jaren 70, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, hè. Ze zitten aan zijn auto.

Geloof het of niet, maar dat was BZN uit Volendam, ja. Heel mooi. Maybe Sunday, I'll try on my own. BZN, ja. 1976 kwam daar Anja Schilder bij. En toen gooiden ze het helemaal het roer om. Toen kregen ze meer van het commerciële. Mon Amour en weet ik alweer meer. Wat ze gehad hebben. Maar dit was nog uit de rockperiode eind jaren 60. Begin de eerste helft van de jaren 70. Met een andere zanger. Jan Keizer was toen nog de drummer. Kunt u het nog volgen? En toen hadden ze nog een andere zanger. Die zanger werd gedumpt. Door, ik denk aan die Schilder. Sterke meid, hè? Nee, ik les natuurlijk, maar de zanger ging eruit. Annie Schilder kwam erbij. Ze hoorde het roer om en toen werd het wel anders. Probeer het en hebben ze zeker nog 20, 25 jaar lang succes gehad. Later nog met Carola Smit. Maar dit was nog uit de rock'n'roll periode, zoals ik al zei, aan die eind jaren 60, begin jaren 70. En maybe Sunday, I cry on my own. Ik huil alleen. Goed. Daarvoor hadden we Gordon met Sugar Baby Love. Ik vind het een klein beetje brom. Ja, nee, niet echt. Had ik niet moeten doen. Volgende keer krijgt hij weer gewoon de originele opname van de Rubets. En Frankie Miller hebben we gehad met Darling. Oké. En we zijn erbij.

Marianne was dat. And give me one good reason. Mooi. Ja. We blijven het een beetje zo bij de popmuziek houden hier. Op de radio. Hier in de Flatbush Show. Met de volgende die we gaan draaien. The Flock of Seagulls. And the more you leave me, the more you love me. Ze hebben helemaal gelijk. Zijn we bijna 20 minuten bezig hier met het programma. Tijd gaat zo snel. Mag de pret niet drukken, we gaan even lekker terug naar de jaren 80.

Ja, hoe meer je leeft, hoe meer je liefde je kunt ontvangen en kunt geven. Oftewel, the more you live, the more you love. Flak of Seagulls was dat, even gezellig terug naar de jaren 80. En de volgende plaat is nog helemaal gekker, om te gaan op de Dixieland Tour. Waarom krijg ik niks? Oh, het is weer zo weg.

0: Ik heb een voordeel, deze plaat die duurde ruim 5 minuten. Dan weet u meteen waarom ik hem gedraaid heb. Kleine boodschap. Ja, zo is het. Even snel wegwezen hier en hoppakee, kleine doosje opzoeken. Dat is wel de wc. Gewoon zo braaf als ze zegt. Ben ik tegens mee kwijt. Dixie Medley was dat. En ik zeg al 5 minuten duurde hij, dus lekker lang. Hoe, wie, wat, waar? Ik weet het niet. Het was een medley, dat hoorde ik wel. Maar voor de verdere rest, ik ken er helemaal niks van. Vond een leuk deuntje, stond op een Roland CD. En ik denk, ach ja, waarom ook niet, hè? Ruim een half uur zijn we al bezig met de Flashback Show. Ja, da, da, da. Dan gaan ze meteen door. Ik heb nog 3 geluidsdragers klaarstaan. Ik weet zelf niet meer wat ik... Oh ja, ja. Robbie Willems gaan we draaien.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Let me entertain you.

Ja, ik zal het me eerlijk bekennen. Ik heb dit ooit van de radio opgenomen. Later op cd gezet. En ja, je kon het toch niet onthouden. De Beatles waren dit. There are places I remember. Er zijn plaatsen die ik me zo goed herinner. En daarvoor hadden we een jinglebel call van... En die jingle die komt van de BBC-opname. En van een cd gezet met de Beatles Gel, zoals ze mooi heet. John, Paul, Ringo, yeah. En John. Vier man de Beatles dus even lekker terug naar de eerste, denk ik zo, de eerste helft van de jaren 60. En Sings, I Remember. Nog even een apparaatje afzetten, zie ik nou. De achtergrond horen we uiteraard ook een deuntje uit de jaren 60. Een deuntje van Radio London, Sono Walls. En we hebben nog gehad Robbie Williams natuurlijk, hè. Let me entertain you, yeah. Ja, ba da ba da ba da. Het is eigenlijk zo dat het hoogste tijd is om een Nederlandstalige te gaan draaien. Zal ik eens eentje opsnorren?

Ja, maar dan, pam. Eventjes improviseren. Snel vlug een andere cd opgezet. En we doen dat met een nulletje. Ja. Ja, dat is hier. Komt goed uit. Peter Koelewijn. Hij is beter bekend van Kom van de Dak af. Want deze is een grote hit geweest in de eerste helft van de jaren 70. Hier is Robbie.

0: Oh, die Robbie. Peter Koelewijn was dat zonder zijn rockers. Tenminste, dat denk ik, want je staat alleen maar op de hoes. Peter Koelewijn. Koelewijn. Goed, het was een keertje. Heel iets anders dan kom van dat dak af, hè. Prrr. Ben even de tel kwijt.
1: Haar.
0: Nederlandstalig hebben we gehad. Daarvoor hadden we de jaren 60 met de Beatles. Ja, toch in hoogste tijd voor iets uit zero's, hè.

0: Ja, terug naar de tijd van de jaren zero's. Met Years and Years and King. Hebben ze het nou over koning Willem-Alexander of zo? King, ja, koning. Ik weet het niet. Jongens, we gaan terug naar de jaren 60, hè.
1: Dit is de Flashback Show met Martin van Pinksteren.
0: Dacht ik. Ah, heerlijk. Heerlijke muziek vind ik het. De Fortunes, jongens. Even lekker terug naar de jaren 60. En jij hebt jouw problemen en ik de mijne. Oftewel, you've got your troubles and I've got mine. Kom maar, jongens.

De Fortunes waren dat met You've Got Your Troubles en I've Got Mine. We gaan eruit, jongens. Ik bedoel het bij deze. Mutt en Dynamite, eventjes uit de jaren 70. En daarna hebben we nog wat meer. We maken gewoon de tijd weer zo. Groetjes. Bye bye, zwaai, zwaai. Houdoe.

Wel, voordat wij losbarsten wil ik mij even richten tot de geachte kijker die bij het horen van Hekelmaan reeds mompelend is opgestaan. Het liedje duurt maar 2 minuten en ik beloof u dat ik het daarna nooit meer zal zingen voor de camera. Wel nu, ga rustig naar buiten en koel daar uw woede op de eerste de beste lantaarnpaal. Maestro.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

Pull Up to the Bumper van Grace Jones hier in het programma Hit Boulevard. Dat was natuurlijk die echte klassieker uit 1981. En wist je dat het nummer bijna niet was uitgebracht? Het werd namelijk in eerste instantie geweigerd omdat het niet bij de album paste. En de pikante tekst zorgde bovendien voor een radioverbod. Maar Grace Jones staat nog altijd aan mannetje. Ze trad deze zomer nog op.

weet het, je hebt even moeten wachten, maar daar zijn we dan weer met het programma Hit Boulevard. Mijn naam is Van Els, neem je weer mee in de historie van de muziek. En welke historie is dat namelijk? Het is muziek van de vorige eeuw. Dus laat lekker luisteren. Ik heb al 4 leuke items meegenomen naar de studio. Dus als je getuige wil zijn van wat dat is, dan moet je blijven luisteren. Dan gaan we meteen maar eventjes beginnen met een echte disco-klassieker uit 76. En dat werd een enorme wereldhit voor de Britse zangeres Tina Charles. I Love to Love.

titel van de plaat, Somebody Help Me, van de Spencer Davis Group. Nog een situatie 66, die destijds in Engeland de eerste plaats haalde in de hitlijst. En wist je dat het nummer geschreven is door de Jamaicaanse Jackie Edwards? De band maakte er een geweldige Britse rhythm and blues hit van, met de jonge Steve Winwood. Even naar het geluid van 1966, want dan blijf eventjes met Cher en Bang Bang. My baby shut me down.

0: Hit Boulevard. Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
1: How Deep Is Your Love van de Bee Gees. En bijna iedereen kent het wel meezingen. Maar waar gaat het eigenlijk over? In de kern is het een lied over de behoefte om zeker te weten dat je liefde gedeeld wordt. De zanger ziet de wereld om zich heen als een onrustige plek. Er zijn mensen die je proberen te breken en invloeden die aan je trekken. Midden in die drukte is er één persoon bij wie hij tot rust komt. Die hem begrijpt, zonder dat hij iets hoeft uit te leggen. Juist omdat die ander zo belangrijk is, sluipt er onzekerheid in. Voelt zij hetzelfde? Is haar liefde net zo diep als het zijne? Die vraag komt niet voort uit wantrouwen, maar uit kwetsbaarheid. Hij wil het niet alleen denken. Hij wil het horen en voelen. En tegelijkertijd klinkt er vertrouwen door. Hij beseft dat ze bij elkaar horen en dat hun band sterker is dan alles wat buitenaf op en af komt. En zo wordt het nummer een zachte, bijna fluisterende liefdesverklaring. Het vertelt dat je in een wereld vol lawaai eigenlijk maar één ding nodig hebt. Iemand bij wie je thuis bent. Dat maakt het lied zo tijdloos. Hier zijn de Bee Gees met How Deep Is Your Love.

die Hollanders van Alexander Columbia. In de 80 wist je dat de zanger voor zijn carrière Stuart was. Hij haalde inspiratie voor zijn teksten vaak uit de reizen en het internationale leven. Zo, dan gaan we even lekker door met een lekkere knaller van Kenny Dulfer. Sex A Go Go, die natuurlijk wereldberoemd werd met haar saxofoon.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en fotografie kunnen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de tentoonstelling van de werkgroep Natuurfotografie van IVN Best bezoeken. Fotografen uit de werkgroep maken al sinds 2013 prachtige foto's van de Nederlandse natuur. Tijdens deze expositie zijn hun mooiste foto's te bewonderen. En ook draait er in de foyer een grafische slideshow met natuurfoto's uit Nederland. Fotografen van de werkgroep zijn tijdens de tentoonstelling aanwezig om bezoekers te woord te staan. De tentoonstelling is gratis en de expositie is rolstoelvriendelijk. De tentoonstelling vindt plaats in Sociaal-Cultureel Centrum het theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. En wel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 2 tot 5 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

heerlijk hoor. Thanks God, I'm a Country Boy van John Denver. Een echte klassieker. Grappig detail is, de schrijver was helemaal geen echte countryjongen, maar een bandlid dat het nummer tijdens een autorit naar Los Angeles bedacht. Het werd een enorme nummer 1 hit en nog altijd heerlijk om eventjes weer naar te luisteren. Dit is Ademo. We gaan even terug naar 64 met

Dat was Fate Into You van Macy, een ultieme droomnummer uit 1993. Wist je dat de volgende plaat, een wereldhit, eigenlijk helemaal zonder instrument is gemaakt? Bobby McFerrin nam alle stemmen en geluiden zelf op en het liedje is gebaseerd op een simpele quote van een Indiaanse goeroe. Een geniale vondst, want het werd het eerste a cappella nummer ooit op nummer 1. Hier is hij, Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin.

0: Was Living in America van James Brown. Een enorme comeback voor The Godfather of Soul. En dat nummer werd wereldberoemd door de film Rocky. En een bijzonder detail, James Brown schreef het niet zelf en zong in de film een nummer dat speciaal voor hem was uitgekozen door Sylvester Stallone.
1: Het is weer tijd voor een biografie, waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Earth and Fire is misschien wel een van de meest iconische Nederlandse bands uit de popgeschiedenis. De groep werd opgericht door de tweelingbroers Chris en Gerard Koorts uit Voorschoten. Maar het was vooral de komst van zangeres Johnny Kaagman in 1969 die de band naar grote hoogte stuurde. In het begin maakte Earth and Fire vooral vooruitstrevende symfonische rock. Ze stonden bekend om het gebruik van een mellotron, een bijzonder instrument dat hun sound heel erg herkenbaar maakte. Denk aan de grote hits Memories, die in 1972 de eerste plek in de hitlijsten bereikte. Later veranderde de band hun stijl naar een vlottere pop. Dat bleek een gouden set, want met het nummer Weekend scoorden ze eind 1979 een enorme internationale hit. Het nummer stond in heel Europa op nummer 1. En misschien een leuk weetje, het strakke blauwe leren pak dat Journey droeg tijdens hun optreden in Topop is inmiddels legendarisch en staat zelfs in de collectie van Beeld en Geluid. Earth and Fire laat een prachtige oeuvre achter dat de geschiedenis van de nederpop perfect samenvat. En wij gaan draaien Weekend.

0: Dit is het regio prikbord.
1: AI-angst? Gebruik het in je voordeel. Op donderdag 8 oktober organiseert de Volksuniversiteit Geldrop een interessante lezing over de impact van kunstmatige intelligentie. Wat betekent AI voor het individueel, organisaties en de samenleving? Tijdens deze avond wordt gekeken naar het verhaal, het heden en de toekomst van AI. Ook wordt uitgelegd waarom AI fouten maakt en hoe kritisch omgaan met de toekomst belangrijk is. De lezing is geschikt voor beginners en er is geen technische kennis nodig. De bijeenkomst is om 8 uur tot en met 9:30 s'avonds bij de Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. Aanmelden kan via de website van de Volksuniversiteit Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Son en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
9: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.
10: Dit is alweer het tweede uur. En je luistert nog steeds naar Hit Boulevard. We gaan nog even op vol vermogen door met René van Elst. Ga nog maar even lekker zitten.

Deze track kwam in 1999 uit als eerste single van haar laatste studioalbum When the Heart Hits is Over. Tina Turner. En even wat anders. Het opvallend is dat deze producers eerder verantwoordelijk waren voor de megahit Believe van Cher. Toch wist Tina met haar rauwe stem een heel eigen krachtige draai aan deze plaat te geven. Ik zeg welkom terug bij het tweede gedeelte, Hit Boulevard. Jawel, heb je het eerste uurtje gemist? Nou, dan heb je in ieder geval nog een klein uurtje voor de boeg. En blijf lekker luisteren hoor, want we gaan eventjes naar een Eurodance-knaller van de Venga Boys. In 1999 brachten ze iedereen weer terug naar de dansvloer. Kiss and When the Sun Don't Shine.

bezig in de jaren 99. Hoe is het toch allemaal weer mogelijk? Wist je dat de beroemde gitaar ervan ontstond terwijl ze samen met haar toenmalige man in de studio werkte? Toen hij die riff speelde, riep zij spontaan de titel uit. En de rest is geschiedenis. Straks de biografie van Earth and Fire. Maar dit is Destiny Child met Bills, Bills, Bills.

0: samenkomen.
1: Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Earth and Fire is misschien wel een van de meest iconische Nederlandse bands uit de popgeschiedenis. De groep werd opgericht door de tweelingbroers Chris en Gerard Koorts uit Voorschoten. Maar het was vooral de komst van zangeres Johnny Kaagman in 1969 die de band naar grote hoogte stuwde. In het begin maakte Earth and Fire vooral vooruitstrevende symfonische rock. Ze stonden bekend om het gebruik van een mellotron, een bijzonder instrument dat hun sound heel erg herkenbaar maakte. Denk aan de grote hits Memories, die in 1972 de eerste plek in de hitlijsten bereikte. Later veranderde de band hun stijl naar een vlottere pop. Dat bleek een gouden set, want met het nummer Weekend scoorden ze eind 1979 een enorme internationale hit. Het nummer stond in heel Europa op nummer 1. En misschien een leuk weetje, het strakke blauwe leren pak dat Journey droeg tijdens zijn optreden in Topop is inmiddels legendarisch en staat zelfs in de collectie van Beeld en Geluid. Earth and Fire laat een prachtige oeuvre achter dat de geschiedenis van de nederpop perfect samenvat. En wij gaan draaien Weekend.

Leun op mij voor Ruudje Kot. Prachtige nummer uit 99 groeit uit tot een van haar grootste hits. En wordt nog altijd gezien als een echt troostlied. En leuk om te weten, in het achtergrondkoortje hoor je niemand minder dan Pascal Jacobsen van Bluff. We gaan even naar 1972. Wist je dat het nummer bijna de plaat niet haalde? Het werd pas op het laatste moment opgenomen. En je kunt de opname zelf horen hoe gitarist Tini Hartjes de maat tikt op een oud cola kratje. Love and Happiness, Al Green.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op vrijdag 9 oktober vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout, maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Het was de Planet Funk van Johnny Kita Watson uit 81. Een heerlijke track van deze legendarische soul- en funkpionier. Wist je dat zijn opa hem vroeger alleen een gitaar wilde geven als hij daarmee geen duivelse bluesmuziek zou spelen? Nou, gelukkig voor ons trok Johnny zich daar totaal niets van aan. Wat is dit? Oh, dit is een plaat uit 82, zie ik. Ik moet even met mijn hoofd meedraaien op de plaat. Oh ja, het is Brick en Wild and Crazy.

Een heerlijke soundtrack uit 86 die destijds de Billboard en de R&B hitlijsten wist te halen. En het nummer staat bekend als een echte romantic slow jam. Zo dadelijk hebben we een nieuw Nederlands pijl. Daarin hebben we de scene met Blauw. Maar eerst even Albert West en Simone.

0: Dit is Nieuw Nederlands Peil.
1: Wie kent het niet?
0: Natuurlijk, hier in Hit Boulevard.
1: Met René van Elst.
2: We luisteren nu naar een absolute klassieker uit de Nederlandse popmuziek. Blauw van de band The Scene. Deze rockband rond de inmiddels overleden zanger en liedjeschrijver Telau brak in 1990 door met een gelijknamige album. Het is bijna niet voor te stellen, maar het iconische nummer Blauw ontstond heel toevallig tijdens een avond uit in een Grieks restaurant. Telau had last van een writer's block, maar de blauwe kleur in het interieur gecombineerd met wat drank werkte blijkbaar inspirerend. Eenmaal thuis schreef hij het nummer bijna in één ruk op. Hij gebruikte de kracht van de herhaling, vergelijkbaar met een kinderliedje, en dat bleek de gouden formule. Toen de single in 1991 uitkwam, werd het de eerste grote hit voor de groep. In Nederland haalde het de 14e plek in de hitlijst, en ook in Vlaanderen werd het nummer goed breed opgepakt. Het blijft een prachtig voorbeeld van een rauwe poëtische stijl van de Scene. Geniet nu van

0: Zien met blauw. We gaan zo direct eruit met Lynn Anderson en Rose Garden. En natuurlijk volgende
1: week. Dit is het regio-prikbord.
2: Terug naar Onvergetelijke van Abel. In middag op 12 oktober van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. De toegang is gratis met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
11: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm.
12: We zijn er weer.
13: Lekker.
14: Yes, we mogen weer.
15: Omdat je juist meer wil voelen.
16: Ja, gezellig.
17: Corné Wolfs.
18: Attentie alsjeblieft. Let op.
19: Hit sound smash.

toepasselijk, want we druisen de komende twee uur ook dol in de Hitsound 30, jaargang 11, week 40, van 3-10, 3 oktober, de tweede officiële reguliere herfsteditie van 2026. Het is de lijst gebaseerd op het kijken-luistergedrag als

0: vorige week toen op 3 van 8 plus 5 in de tweede week. Ilse de Lange, So Incredible, voormalig hits aan Smash en de aandachttrekker. Op 2 gelijk gebleven, voormalig hits aan Smash, aandachttrekker en NPR Radio 2 topsong. Ella Langley, 21 weken in de lijst, 2 weken bovenaan geweest met Cheers and Taxes. En nummer 1 voor de vierde achtereen volgende week. Terwijl de track 10 weken genoteerd staat. Het is een voormalig hits aan Smash, aandachttrekker, NPO Radio 3 FM megahit. En ook Q-Music Alarm schrijft Shanna Spyro en A Great Exploitation.
1: Nou, gaan we weer.
2: 2 uur lang, Hitsong 30.
0: Met op de onderste positie meteen de eerste verse en een stip voor Waylon en Mind Over Matter.

Nothing But Thieves, tweede week. The Kind of Happiness, plus 4 met stip van 27 naar 23. Ook een stipnotering op 19 van 23 plus 4. Voormalig hits aan het smash, Q-Music, alarmschijf, Miley en de titelsong van de jongste album, Bass Persuades. 20, de vierde verse notering met superstip. Een ex-Stenders ego-tip, de Amerikaanse War on Drugs. En Who's That? 21 van 19. Voormalig hits aan het smash, aandachttrekker, Q-Music, alarmschijf. 3FM meegehit, 4 weken nummer 1 geweest. 57 weken in de hitparade, Olivia Dean en Man I Need. En dit is de derde verse. Met een stipnotering op 22. Paul, Morten en Max, die kennen we van de A-grootste hit. Was Take On Me in 1985. Heeft er 3 keer over gedaan voordat het een hit werd. Morten Harket slaat de handen ineen met Tumeen Harket. Beide komen uit Noorwegen. En Hold Me is met een stipnotering de

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. Hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zouden getuigen hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB.
8: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
9: Lekker.
10: Yes, we mogen weer.
9: Omdat je juist meer wil voelen.
11: Ja, gezellig.
12: Corné Wolfs.
13: Attentie alsjeblieft. Let op.
14: Hallo.
15: De aandachttrekker.

één Canadees en Combadeans product. 7 zitterblijvers, 8 zakkers, 10 stijgers. Daarvan 20%, 1/5 gedeelte superstips. 12 stipnoteringen, maar liefst. En 12 oude aandachttrekkers en hits aan smashes. Van vorige week, van maandag hits aan

0: Lines. 4 weken voor Beginner Boy. Straks ook een stipnotering op 12. Runaway, de nieuwe single, is ook al. Die staat in de tipraden genoteerd van Rondé. Deze staat er 3 weken in. Op 13 ook een stipnotering van 17. Voormalig Stenders Evotip. 3 weken in de lijst. Plus 4, James Ellis Ford en Homesick for Another World. 14, ook een stipnotering. Plus 8, voormalig Hitsand Smash en aandachttrekker Isabel Usher. 2 weken voor Niemand Wil een Popster. Dit is eerst 15, min 1 van 14. 5 weken de lijst. Alice Warren en Emerald Eyes.
1: 2 uur lang. Hitsong 30.
2: Nummer 15.

Op weg naar de top 10 plus 1 in de zevende week van 12 naar 11. New Radicals, 1 LL Liter Cycles, Break Loose, Break Free. De eerste met stip op de 30, Wayland, Minds Over Matter. De tweede aan de aandachttrekker met stip op 29, U2 en Silencio. De derde op 22, Morten Harkut en Tomine Harkut en Hold On.

Drie weken in de lijst, op nummer 3 blijven staan. Voormalige hits aan Smash in 2008 al een aandachttrekker. So Incredible van Ilse de Lange. Op nummer 2 blijven staan 22 weken voor de oude hits aan Smash aandachttrekker. Stenders Erotip en NBA Radio 2 topsong 22 weken in de lijst. 2 weken ervan de bovenste beste. Ella Langley en Chills on Texas. En 11 weken in de lijst en 5 weken nummer 1 blijven staan. Sienna Spyro, voormalige hits aan Smash aandachttrekker. Q-Music Alarm schrijven en 3FM mega hit en Great Expectation. Info uit hitsound.com is het e-mailadres van Henk Kremer. Het mijne, Corné Wolves, gmail.com. Ik wens je een razend prettige woordzetting.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ticketmeister.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: DJ Kickin'.

0: 105.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de openhuizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Ah. Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur, de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn in een kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de openhuizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.
6: They didn't bring us here to change the past.
7: Say that again.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meister.com.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 7 oktober brengt theater Drop de vrolijke voorstelling Geestig naar de weeffabriek in Geldrop. In een oud krakend huis wonen drie spoken, Maria en Trein, ervaren geesten die het vak verstaan. En Elise, een nieuwkomer die nog moet wennen aan zijn spookbestaan. Wanneer Victor en zijn dochter Veronique het huis willen betrekken, ontstaat een hilarische strijd tussen leven en dood, met spanning, humor en leuke liedjes. De voorstelling begint om 3:00 middags. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. En tickets zijn te boeken via theaterdrop.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 11 oktober tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie vind je op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bonusan Collageen Triptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Triptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
8: Radio
1: SNB
8: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondagochtend 11 oktober staat er in het theaterke in Best een muzikaal soepconcert op het programma. Dit keer verzorgt de zanggroep Dirk uit Eindhoven het concert. Het popkoor bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste zangers en zangeressen en muzikanten. Het repertoire bestaat uit hedendaagse en klassieke popsongs, aangevuld met nummers uit bekende musicals. De groep zingt vijfstemmig en bezoekers kunnen tijdens hun concert niet alleen genieten van de muziek, maar ook een kop soep en een broodje nuttigen. De intree bedraagt €9,50 inclusief soep en een broodje. Het concert vindt plaats in sociaal-cultureel centrum Het Theaterke, Max van Bosselstraat 1 in Best, en wel op zondag 11 oktober van 11:30 tot 12:45 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 8 oktober organiseert Cinebiep Son en Breugel een filmmiddag in het Dommelhuis. Op het grote bioscoopscherm in het Veststaktheater wordt Killers of the Flower Moon vertoond. De indrukwekkende verfilming van het boek van David Graham. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Osage in Oklahoma over olie, rijkdom, macht en een reeks mysterieuze moorden. De voorstelling begint om 1 uur 's middags in het Veststaktheater in de bibliotheek Son en Breugel. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheekleden en vrouw actiefleden en €7,50 voor niet-leden. Meer informatie en kaarten zijn te vinden via bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten. Voor de film Killers of the Flower Moon op donderdag 8 oktober om 1 uur 's middags in het Veststaktheater van Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Barcelona, 5 degrees, rain. Brussels, 3 degrees, high winds and rain. Budapest, -6 degrees and blizzards. Cannes, 4 degrees, heavy clouds and rain. Dublin,
3: Patrick, 3 degrees, mon chéri, heavy rain. I write Frankfurt, this letter to you, degrees, sitting in my room, all Geneva, alone, degree, with memories snow, of you in my heart.
2: Hamburg, 2 degrees, fog.
3: The man Helsinki, on the radio says, -5 degrees, the weather is terrible all over the world. And I feel so sad, because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ah. Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Mag.
7: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Archipel nodigt senioren uit voor een gesprek tijdens de seniorentafel op dinsdag 13 oktober. Onder leiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal kunnen senioren vertellen over wat hen bezielt. Wensen, frustraties, leuke momenten, ideeën en zorgvragen. Alles kan aan bod komen. Ook is er ruimte om te bespreken wat senioren graag willen in hun wijk en in het dorp. Het gesprek vindt plaats onder een genot van een kopje koffie of thee. En aanmelden is niet nodig. De seniorentafel vindt plaats bij de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 13 oktober van 2 uur tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en fotografie kunnen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de tentoonstelling van de werkgroep Natuurfotografie van IVN Best bezoeken. Fotografen uit de werkgroep maken al sinds 2013 prachtige foto's van de Nederlandse natuur. Tijdens deze expositie zijn hun mooiste foto's te bewonderen. En ook draait er in de foyer een grafische slideshow met natuurfoto's uit Nederland. Fotografen van de werkgroep zijn tijdens de tentoonstelling aanwezig om bezoekers te woord te staan. De tentoonstelling is gratis en de expositie is rolstoelvriendelijk. De tentoonstelling vindt plaats in Sociaal-Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. En wel op zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 2 tot 5 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ah. Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: AI-angst? Gebruik het in je voordeel. Op donderdag 8 oktober organiseert de Volksuniversiteit Geldrop een interessante lezing over de impact van kunstmatige intelligentie. Wat betekent AI voor het individueel, organisaties en de samenleving? Tijdens deze avond wordt gekeken naar het verhaal, het heden en de toekomst van AI. Ook wordt uitgelegd waarom AI fouten maakt en hoe kritisch omgaan met de toekomst belangrijk is. De lezing is geschikt voor beginners en er is geen technische kennis nodig. De bijeenkomst is om 8 uur tot en met 9:30 s'avonds bij de B-fabriek Molenstraat 23 in Geldrop. Aanmelden kan via de website van de Volksuniversiteit Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De World Press Photo Exhibition 2026 keert terug naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens het 70-jarige lustrum van de TU. Bezoekers kunnen er bekroonde fotojournalistiek bekijken over gebeurtenissen en verhalen die wereldwijd spelen. De beelden zijn indringend, verrassend en soms confronterend. Wie meer wil weten over het verhaal achter de foto's kan aansluiten bij een rondleiding onder leiding van een studentgids van de TU. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag 6 tot en met woensdag 28 oktober. Op werkdagen is de tentoonstelling geopend van 7:30 ochtends tot 20:00 avonds en op zaterdag van 12 tot 5 uur. De expositie is in het Atlasgebouw van de TU aan de Eeuwseweg 53 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Een bijzondere avond voor liefhebbers van radio, muziek en verhalen. En wel op maandag 12 oktober is radiomaker Frits Spits te gast bij de College Café in de Weeffabriek in Gelderop. Frits Spits, uitgeroepen tot Nederlands belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw, vertelt aan de hand van zijn boek Mijn Laatste Radiojaar openhartig over zijn indrukwekkende carrière, muziek en de taal. Ook komt zijn verleden in Eindhoven, zijn ouders, Hilversum en zijn persoonlijk leven aan bod. Het College Café wordt georganiseerd door Literair Café Dommeldal. En de avond duurt van 8 tot 10 uur 's avonds. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Gelderop. En wel op maandag 12 oktober van 8 uur tot 10 uur 's avonds met Frits Spits in de Weeffabriek in Gelderop.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
5: Ja, daar ben ik dan toch. Even kijken of er nog iets lukt. Nee. Nou, dan gaan we gewoon lekker meteen beginnen met muziek. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik zend uit van het station Zon en Breugel. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar met mij vliegt de tijd. En het is inmiddels alweer 28 september. 2 uurtjes Caribisch Carousel tot 9 uur. Ik ben Marion Del Prado. En ik hoop er een fijne avond van te maken.

Nou, ging even fout in het begin, want er stond natuurlijk een knopje verkeerd. Maar goed, ik ben er, Caribisch Carousel dus. Ik heb het net al gezegd, ik ben er tot 9 uur. En ja, wat gaat het vanavond weer worden? Het is weer van alles wat. Er zijn wat concerten straks de komende maanden, daar ga ik wat van draaien. En voor de rest is het gewoon weer een bijeengeraapt zootje, zoals dat heet. Choco is bekend, Choco is your complices. Dat is een band die onder leiding van Eric Durier staat. En Eric Durier die heeft iets van 16 man bij zich. Het is eigenlijk een timba band. En misschien als je een beetje thuis bent in de stemmen van de Nederlandse muzikanten, dan hoorde je Albert Cachedo als vocal. Maar die woont inmiddels ook in Luxemburg, net zoals Eric Durier. De volgende.

Ja, dit zijn allemaal hele grote artiesten uit Cuba, Mayito Rivera. En hij heeft nog heel veel mooie muziek gemaakt, ook wat sneller. Maar deze titel was Se tu Historia en die vond ik eigenlijk wel toepasselijk. Gisteren was ik op een Cubaans feest en er wordt altijd heftig timba gedraaid, maar af en toe heeft hij er een mooie zon tussen zitten. En deze is van Tony Avila.

hem op zoek op Spotify. Tony Avila heeft leuke nummers gemaakt. En nou, wat dat betreft, ik heb er wel eens meer van gedraaid. Kijk, wat wilde ik zeggen? Nou, ik zei het in de aankondiging al. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn tijd vliegt echt. Misschien doe ik te veel, dat het daarom zo snel gaat. Maar het grappige is dat als je ouder wordt, dat je graag wil dat de tijd langzamer gaat. Maar dat is niet zo. We zitten alweer aan begin oktober. En dat houdt in dat we langzaam maar zeker weer de herfst ingaan. De volgende is een oudje van Gilbert Santa Rosa. En Willy Rosario.

CD's of die albums van vroeger van die mensen. Ze hebben zoveel muziek gemaakt. Roberto Santarossa heeft ook allerlei nummers die prachtig zijn. Maar je moet er wel even naar op zoek gaan. Ik was afgelopen vrijdag op een feestje en daar draaide iemand een nummer van Oscar de Leon, wat ik echt bijna nog nooit gehoord had. Ik vond het echt heel bijzonder dat die gedraaid werd. En eigenlijk moeten gewoon die oude meesters die gewoon de hele boel op de kaart hebben gezet. Roberto Santarossa, Oscar de Leon. Dat zijn grote artiesten en die muziek moet gedraaid blijven. Ik heb wel verteld dat ik tegenwoordig ook kizomba dans. Kizomba en samba, dat is... En dan zit ik aan de wat snellere kant. Ik hou niet zo van Kiss en van Urban. Dat is een wat langzamere versies van kizomba. Kizomba komt uit Angola. Eigenlijk is samba de voorganger van kizomba. Maar in Nederland hebben we kizomba opgepakt. En daarom draai ik ook af en toe wat muziek ervan. Nou, in ieder geval heeft Kizomba Addicts de 21ste oktober op een woensdag hun social, 's avonds, bij Skifit. En die is hartstikke gezellig. Je kunt daar kaartjes voor krijgen. Die zijn ook nog aan de deur te vinden. Maar stel dat je helemaal geen Kizomba en samba kent, dan is het misschien ook gewoon leuk om daar een keer naartoe te gaan. In ieder geval de volgende.

Ik heb het vorige week ook al gezegd. We zijn, of de overheid is richting streekomroepen aan het gaan. Dat houdt in dat de subsidies naar de gemeentes voor de lokale streekomroepen worden, die stoppen. En daarvoor in de plaats zeggen ze, jullie moeten met z'n allen gaan samenwerken en een streekomroep maken. Nou, dat houdt in ons geval in dat we met Best, Oorschot, Eindhoven gaan werken. En onder Eindhoven vallen ook Waalre en nog een aantal steden. Dus het kan goed zijn, want we zijn al met die programmering zijn we al bezig met elkaar. Het kan goed zijn dat je in Best en Oorschot nu ook mijn programma hoort. Nou, dat is natuurlijk alleen maar leuk. En we gaan verder met het samenwerken de komende maanden. Want in 2028 moet alles op de rit zijn. Dus we zijn vooral nu al bezig om elkaar op te zoeken. En daar waar we samen kunnen werken, ook te gaan samenwerken. De volgende is weer Cuba. Thank you.

Ja, ik denk dat het vandaag een beetje een luisterprogramma is. Wat minder heftige salsa, of heftige timba, of heftige sons. En de volgende is ook weer een son. En die is van Septeto Trio Los Dos. En daar kom ik zo meteen even op terug. Want die zijn 11 oktober heel erg in de buurt. Daar heb ik vorige week al iets over gezegd. Maar eerst maar eens even lekker luisteren.

zondag 11 oktober. Van 3 tot 7 zijn ze in de Theaterkerk in Bemmel. En de kaartjes kosten €12. En er is geen voorverkoop. Dus je moet echt op tijd zijn. Want anders dan, kan je op een gegeven moment niet meer binnen. Want ja, dan is het vol. Even kijken, wat zeggen ze erover? Al 30 jaar brengt Septepto Trilos Dos de warme aanstekelijke energie van de zon van Cuba natuurlijk. En de zevenkoppige band is geworteld in de rijke muzikale traditie van Santiago de Cuba. Ze zijn veel in Cuba geweest, met name in Santiago de Cuba. Daar hebben ze ook gespeeld in Casa de la Trova, Patio de Artex, El Cuitrin en Casa de la Musica. Dus ze zijn doordrenkt met Cubaanse invloeden. En de zanger die jullie net hoorden, die zingt niet meer mee, Juan. Daar hebben ze een andere zanger voor in de plaats. Maar ik heb ook begrepen dat ze inmiddels hun repertoire wat sneller hebben gemaakt. Dus zeer de moeite waard, 11 oktober in Bemmel dus. €12 entree. En zorg dat je op tijd bent, want anders zijn de kaartjes op. De volgende is een verzoekje. Ik heb geen idee wat ik ga draaien, maar we gaan het horen. Het heet Immigrante. Dankjewel, DJ Nani. Oh, dit is mooi.

Emigrante. Prachtig, Nani. Echt precies. Zeil van, ik dacht al dat je dit nummer mooi vond. Nou, dat vind ik zeker. Ja, je hoort er toch niet zoveel in het nieuws van. Het gaat wel een beetje over social media, maar het gaat dus meer dan uitermate slecht in Cuba. En eigenlijk is het ook wel gewoon op de VN... vergadering is wel het een en ander over een aantal landen gezegd. Het is schandalig wat daar gebeurt. Het is ook maar net... Ja, er moet gewoon iets gebeuren. Maar of dat nou Amerika moet zijn of dat het regime... Het is gewoon een hele moeilijke historie. En eigenlijk zou er gewoon iemand op moeten staan... en zou neutraal dat land gewoon weer op zijn poten moeten zetten. In ieder geval, ja, ik krijg altijd wel kippenvel van die teksten die in die liedjes zitten... Dus nogmaals, Nani, bedankt. De volgende is een cha-cha-cha. En die is van Cha-cha-cha Lina. Dat is een dame die afgestudeerd is bij Goddard's in Rotterdam. Zij is 1 november in Nijmegen in Park Vinylbar, heet dat. Om 10 uur. En ik ga een nummertje van haar draaien. Daar komt-ie.

Dus 10 november te vinden in Nijmegen. En zoals ik toen straks al zei, als we naar die streekomroep gaan, dan moet je programma toch wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus een van de dingen is dat er natuurlijk agendapunten en dat soort dingen uit de regio in moeten zitten. Nou, ik heb gelukkig toch wel het voordeel dat er altijd nog wel muziek van de artiesten in de regio, die in de regio zijn, die in theater spelen, te vinden is. Maar goed, het moet ook je hele doelgroep en zo moet je ook weer gaan bekijken. Dus het wordt nog wel wat. En ik ben er een beetje mee aan het stoeien al. Maar goed, de definitieve beslissingen wie en wel meegaat in de streekomroep qua programma, dat duurt nog wel eventjes. De volgende is een nummer van Magoo. Hij speelt op Curaçao, of speelde in een band die heet Tumbao Cubaco. En Magoo, ofwel Obanyanko, dat is een Antilliaanse percussionist. Hij is ook zanger. Die toch wel heel erg bekend is binnen de muziekwereld in Nederland. Hij geeft 10 oktober een privéfeest voor zijn verjaardag. Als je hem kent, als je hem persoonlijk kent, dan ben je van harte uitgenodigd. Ja, het is een privéfeest, dus wat dat betreft moet er wel een beetje een winding zijn. En zijn nummers staan met Tumbao Cubaco ook op Spotify.

Ugo woont inmiddels op Curaçao weer. En daar speelt hij weer in allerlei andere bands. Ik heb hem zeker tekort gedaan met mijn beschrijving. En nou ja, je hoorde hem hier zingen. En hij is ook Bongero.

zingt dus ook. En in dit nummer speelde hij samen met Arnel. En Arnel is een hele bekende familie eigenlijk. Arnel komt uit een hele muzikale familie op Curaçao, heel bekend. Pianist ook. We zitten alweer in het... In de laatste 6 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel op maandag 28 september. En dat houdt in dat ik de laatste 2 nummers inga. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren naar de klok van 8 uur. Na de klok van 8 uur. En het volgende nummer, dat draai ik gewoon af en toe omdat ik het leuk vind. En eigenlijk ook wel ironisch vind. Afijn, nou ik zeg zo meteen nog wel wat.